ik ben al. Zo wat het daar, denna. Atami, zo tische tijd ik er dan je zagen pili murti booking kerta. Denna, lakshan doorat, pariaveren teram kalak pakzai, zaler. Matiëchis murti hadat. Plaster of Paris je murti dispak beredista punteo. Matien, virgarana. Utkan, virgarana. Tio tashacha tashurta. Ani manohari sunder, ashihi murti, janami. Tije visarchan kerta dusredisa, amka disunetake. Hyats murtechi vitamana, zalia satena. He tamopache apla satanasa. Jenna ata murti booking kerpaso am verasa, tena matija murti bukkara, matija murti garanat pachetariat, ani pio pi yo murtio, ajer, sotaunami bandigaluya.